0: De onger, de hangmat, meneer.
1: De loesters naar Plattenweg Radio.
2: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

Ich hou een eigen engel, de heesde Gabriel. Den engel hou ik nodig, want ik kneep hem als de hel.

En onder glazen stolpen zag ik de Madonna staan. Er brandde dan een lampje bij en voor het slapen gaan. Woorden alle kenjer, gewassen en ontsmet. En dan het Onze Vader

Nu zit ik diep te denken wat dat bij eigenlijk is. Ik deed het vroeger nooit, misschien is dat wat ik nu mis. Ik sla nog wel eens een krutske, steek een kaartje aan in hoek.

0: De loesters naar Pladdeweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Pladdeweg Radio.

En toe denk ik, wat is dit toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. Jong doe wel ze aard, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch een zinig, ze gaat weer een stom vergeet me nietje. Dan wil ik te veel zingen, dan moet ik toch een liedje weer.

schul die doch kocht, maar de levenslessen lang en zwoer. Ik heb mijn leergeld betaald, met rente, jaar na jaar. Ik zwarf door de wereld van New York tot Parijs. Ik heb mijn zoon geteld en ik betaal nu geer de bries. Ik leef in de borg, om de koel en de kerk en marcheerde ook te pas in het leger. Ik zag wat zich overal afspeelt, tussen louche en integer. Onderweg van ooit naar nu versleed ik lui op een rie. Van die allemaal steekt me geine.

onze veld. Ik denk nu alles op zijn tijd. Want dromen, dat kost geen geld. Nu ken ik het theater. Nu snap ik het ganse spel. De waarheid is weg.

0: Kranz Förl Juniore mit dich.
1: Dit is Bladderweg Radio.

wilde toen op tijd toch al gauw een mandje of 7, 8 serieus, zeg maar. En Jantje, nee Jan de speelde pas. Over Jan dus, en over meetjes kannen. En dat jonk hij altijd chans. Meneer mocht er nog kieken met de allerblauwste ogen van de ganse schoen.

0: Queen von Guns. Echt niet. Jan Heij. Alles in de grip. Doe nog wel.
1: De Loesters naar Plattenweg Radio.
2: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de...
2: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

0: Roosters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

Uw moeder in het Limburgs vertel zulkes loos, die ik dan er nog eens op zeggen moos. De taal die ze leerde, die gooi ze mij met, en die me vanzelf ook nooit niet vergeet. Al is ze geen zee.

En zing ik in het vuurjol, die buim door bluien. Als de haver en de terven het koren gekruien. Die weien vol bloemkes, zo wie des me zuid. Dan lieke de spreukske, wat Limburg mij buit. En zingen de vogel hun schoonste wies. Dan best u voor mij een aardsparadies. Alleen.

0: Platteweg Radio.
1: De loesters naar Platteweg Radio.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
0: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Platteweg Radio.

0: gemis.
1: De Loesters, naar Plattenweg Radio.
2: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
4: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
3: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
5: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
3: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

0: Deel 1. Dit is Plottenweg Radio.
1: Het is al lang genoeg herstel geweest. Het begin

0: de Loesters naar Pladdeweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
2: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
4: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
2: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit
1: via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Pladdeweg Radio.

Het is duister en koud. Ze kruipt op mijn schoot. Ach, ze is nog zo klein, maar ook zie we het snel goed. En dan denk ik aan hem en wat er mij heet.

0: Limburg komt de muziek. Dit is Vlodderweg Radio.
1: Het liedje van de omgedrumde liberaal. Het drumt zich de ganse nacht naad van de revolutie. Maar het s'morgens werd er wakker.

1965. De Dutchbieder Drezen Nut waren lang en zo te vol. Voor de eerste keer op stap, het orkest speelde toen nog series van drie: Foxtrot, Walsen, Rock'n'Roll. Ik heb toen al het schönste meidje gezocht. En daar gebeurde wat ik mij stilke zou goed gedacht. Na de laatste scherpe tango nog het wandelen in de nacht.

0: vad ich will.
1: Vlot een paar pils aan het buffet. Mijn jeske toe. Zit mijn schlips nog recht. Hey, hier lopen de ovens in het wit. De drummer pakt de stek. Tikt af. En ik dans met dich op de laatste nieuwe hit. En ook al zei er pap van dich, de arme hoos, dat dit niet

0: bist, was ich will.
1: Begriep ich nicht verkehrt. Mijn gevoelens, die zijn oprecht. Kus mich gewoon. Kus mich. Want dadelijk moest ze weg.

Dat adieu van die, er doet van mij. Ik roef terug in mijzelf, wie een schlag in zijn huis. Sterf wie een roos, ohne Luft, ohne Wasser.

0: De Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.
5: Ze zit wie ooit weer.

0: Bladderweg Radio. Kijk op bladderweg.nl.
1: Bij Tru van Hineve, daar is mich zo even een

de kind afwachten en met die hand de hemel inreiken. En de goden verzoeken zich alsjeblieft te helpen. Maar nee, ben de advocaat van de duivel. En pak die kans en groei.

0: Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

Hey pap, ik ben het. Wie geeft het dich? Wie voelt ze dich? En dan zei hij dat het allemaal niet moet. Hij zit toch gevangen in zijn eigen geweld. Wat is er gebeurd met mijn held?

Een foto van de Wichter. Een aanzichtkaart van de Stroot. En een stukje.

kindertrick is toch ook een soort begin. Mijn fiets, een volle bidon. Mijn gitaar, reserve snoren.

0: Doe loesters naar Pladdeweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Pladdeweg Radio.

finaal van de Wies. Dan wil ik leven, zingen, dansen, 40 uur per dag. Het gaat even goed, maar dan denk ik, stik toch Parijs.

dan wil ik weer terug naar mijn eigen stad. En een keer hebben ze me gefilmd in Hollywood in een filmstudio. Dat leek heel gek, maar ik moet zeggen, dat was ook zo. Ik heb gewerkt, gewerkt, tot het werk wordt gedaan. Toen dacht ik, stik toch, Hollywood.

zee. Door spielen zes kink in de negen klingweld. Door bekker kom nog met het peert. Voor de rinnen is het hele, of kerkro of vols. Voor de hangeren, stein of mestreeg. Denk ze daar aan de stroot, woest het de hoendes. Dan brengt dat weer gans het teweeg.

geluk van die jeugd geeft ze later pas hier. Dus eigenlijk is ze immer te laat. Mij beste dan ergens en het woord vroeger vult als de gans het verhalen paraat. Toen dronk ze nog ranja en geen jus d'orange in boterham boet op de voers. Met de vaste dan oudste gaar geen snoep. Mij stopte dat braaf in een douche.

zichzelf ben verheerlijk van de heksenberg. Vuurkinger doet het paradies op deze eerd. Vergongen naar de Mulenberg.

0: de Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

0: Radio. De Limburgse taal staat hier centraal.
1: Dames en heren, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Tot je mee.

0: de Roosters naar Pladdenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Pladdenweg Radio.

zijn verholen, toe zijn gedachten, toe zijn verlangens, gevangen onder één dag.

je bestek leeg opgedekt. Zilver, joh, zwoven in het eten. Een receptioniste aan de telefoon. En een rood gezicht, wat moet ik doen?

förhållande.

0: Bladderweg Radio.
1: De Limburgse taal staat hier centraal.

naar dich. Tover nog eens die lach op mijn gezicht. De lidse scheren weten, hij stond in de weg. Geboren en getogen in die Eidmestreeg. Hij, grote vriend, onbeurt geen gebrek. Bij slap ou horen of in een goed gesprek. Dien stem op de radio, dien leefde voor muziek. Dien eigenwijze levensstijl, die maakt dich zo riek. Hey, goeie vriend, zo wie hier altijd zag. Gof radio weer kleur met zijn geschamp en zijn gelach. Draai nog eens dat pleetje dat ik lang niet heb gehuurd. Vertel nog eens dat mupje hoe aan iedereen zich stuurt. Hé, hey, fijne vriend, nu liefste is alleen. En de leegte die zich achterlies, die deed verschrikkelijk pijn. De radio stilte kwam sneller als verwacht. En nu is zelfs dich

Hey, beste vriend, ik ken niet waar je gaat. Zonder bed in leven, even stil te blijven staan. Gun eens nu dat een moment van stilte voor eens twee. En de clou van dit grapje, dat vertelste eens niets meer. Hey, lieve vriend, ik hou het niet meer terug.

0: Stijn. Bladderweg
1: Radio. Soms hoor ik van die dingen die ik niet zou willen wijten. Dan ging langs mijn ruk of ik begin ervan te zwijten. Dan wacht zo eens af of ik zijn woord zal beamen. Terwijl ik

Hey pap, ik ben het. Wie geeft het dich? Wie voelt ze dich? En dan zei hij dat het allemaal niet moet. Hij zit toch gevangen in zijn eigen wereld. Wat is er gebeurd met mijn held?

Vlaardeweg Radio.

Maar toch wil ik nog zeggen. Dit, hè. Ik heb ze zien komen. Ik heb ze zien gaan. Er zijn er zat die hier zijn fles achterover moeten slaan. En dat ze op die bühne nimmer achter zichzelf kind staan. Dan is het breekbaar zingen zo gedaan. Daarom, hè.

0: Doen oesters naar Pladdeweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Via de app en online, de Limburgse taal centraal. Dit is Pladderweg Radio.

trägt mich davon, keine Flecker an. Ich teil

Da fäng ich dann jene Flecker an. Het nachts gaat aan de zatenkant, denk ik verdomme Nederland. Intolerantie, wie het homo haat, dat mag mich God. Er zijn geen mans wie mir op straat, die ik hand in hand zie. Een vrije en echt rechtvaardig land, er zijn verschillen nedenstand. Het wordt immer slechter, want waarom claimt iemand het recht om mij te zeggen, dich beslecht? Daar snap ik dan.

0: L1. Dit is Plattenweg Radio.
1: En de balzaal. Een grote zaal vol dansende jongens en meisjes. Ik ben 16 jaar. Ik ga dat schoon meisje eens vragen of het met mij dansen wilt.

0: Harderwijk Radio.
1: Houd mich vast, houd mich vast, sag liever nix. Sag niet jo, sag niet nee, het moet ja

is al bekank dat kirkro ons noolik aan het had. Dat is het van vreugd, wie je heerlijk niks woord.

kunne vier nog al heen. Want door wordt Feyenoord vermoord. Ik zie je nog wie der treitel loog te grabbelen ageneerd. Wie der dikwerm met der bulles hou gescoord.

wat de Herrgod zo schön had gemaakt. Werd daar nog gedanst en gezongen op straat? Of is hun dat ook afgepakt?

0: De Loesters naar Pladderweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden.
1: Via de app en online, de Limburgse taal centraal. Dit is Pladderweg Radio.

sinds in een blauwe jas, met honger sigaretten in de tas. En Cubanel van bij ons neven, champignons, zout en patatten. En een hok voor kanaries in den hoofd. Ik huurde meneer van merge vroeg, al werd hoosten wie een gek. Maar, daar zien de eerste klanten al kuip, onze vissenbak is lek.

en aan Pietje Bongers. Niks bijzonders, zongen wij vlegels dan. Maar wat was te wij nou helemaal? Meester Timmerman, met Django-vingers. En op wat dag en douw, tummeren zagen schaven. De rest van zijn vingers blauw. En graad S, waar invalide, daar hij een buske in de keel. Die klonk toen al wie Tom Waits jaren later pas klonk. Maar desneden voor te lachen. Griezelig vonden wij K.

0: Bugger broeders Haske op een stoep. Ze wachten op de bus van Roetje.
1: Alpino bed en nonchalante peuk.
0: Een hooi boekentas tussen de veut. Ik zie het van achter de gordijnen. Ze stappen in en vertrekken. Een nieuwe nacht

0: Legitimeren, meneer? Hoe doe ik dat dan met?
1: Met een paspoort of een ribewies, meneer.
0: Een paspoort? Een ribewies? Maar daar kom ik voor.
1: Heb je geen paspoort en geen ribewies?
0: Ja, nee, meneer, dat zeg ik toch al.
1: Dan gaat het gerucht dat meneer zal halen.
0: Maar hoe moet ik dat dan halen, meneer?
2: Maar dan moet

Een ponskeertje, juffrouw. Wat is dat dan nu weer? Een ponskeertje, meneer, is een klein plastic keertje. En daar hebben we voor u een naam in getummerd. En dan heb je een machientje. En dan nog ik rats met het ponskeertjesmachientje. En dan staan al uw gegevens

0: joh, Petrus. Heerlijk, op een wulksje met een engelke. Eindelijk van de trammeland af. Het is toch zeker niet wie het lopen?
1: Maar, Neesra.
0: Doe moest hij linksaf, trap

0: De Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

op het station en de klok zet 20 voor 9. Om 20 voor 9, ja, dat kunt in de trein. De luidspreker brult, gaat berichten.

0: De Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

Ich hou een eigen engel, de heesde Gabriel. Den engel hou ik nodig, want ik kneep hem als de hel.

En onder glazen stolpen zag ik de Madonna staan. Er brandde dan een lampje bij en voor het slapen gaan. Woorden alle kenjer, gewassen en ontsmet. En dan het Onze Vader

Nu zit ik diep te denken wat dat bij eigenlijk is. Ik deed het vroeger nooit, misschien is dat wat ik nu mis. Ik sla nog wel eens een krutske, steek een kaartje aan in hoed.

Toch heb ik wel eens heimwee naar den engel Gabriel. Ik heb hem gehad verwaarloosd, het is waar en klinkt het hel. Maar zit ik in de mismoot, in de rots of in de roem, dan roep ik, je suis

0: puur geluk.
1: Doe loesters naar Plattenweg Radio.
2: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer.
2: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

0: is Plattenweg Radio.
1: De heren met de graag en de bint en de rood. En de jongen met de kap en het koelwerk in het bloot. De heren met de hersens en de sievers in de kop. En de jongen met de chup en de kolen boven drop. Me hou die kapieder groeit of en de wemmers en de raads. Die wisten alles beter en die spraken ook nog staats. En koel kapieder Lambert, der Thun en der Schenk kostte daar niet tegenspreken, want die spraken met de heng. Vuur de kleutjes met een titel voor een villa met chauffeur. Maar de jongen met de patch die moest lopen op de bleur. Was de heer dan toch zijn denkwerk als de moelwerk zo gezag. Oh, en hij had dan toch zijn voelwerk ook zijn koelwerk bijgebracht.

Met de hersens droog de kroen op de kop. En de jongen met de shup kreeg de kolen bovendrop. De erehinder zwart het oog met Beurtje en Tonzuur. Die zoten met de pietenberen hij aan het bestuur. De kameraden van Valduk verstonden zich wel samen.

in de bederpaus. Hoe ze doen is kompelongen, is of er nog niet aan houst. De heren met haar boek, de sigaar aan de hond. En de jongen met haar stommel en haar hart van goud.

witte patsch. Die honden goed stuk werk gedoor, maar dat dikt onder pratsch. De heren met de hersens en de jongen met de schub, die trekken nu de rente, joh, maar wij zijn met de stub. De samenhond zit opgebouwd, die kolenindustrie. De jongen van de villas en die oude kolonie. Maar hoe is het nu gebleven, dat miljoenen rendement? Door mijn streek in te gelen, voor een knepje en een cent.

0: met de kap voor de hielen van de blind. De jong met de kap voor de hielen van de blind. De jong met de kap voor de hielen van de blind. De jong met de kap voor de hielen van de blind. De jong met de kap voor de hielen van de blind. De jong met de kap voor de hielen van de blind. De jong met de kap voor de hielen van de blind. De jong met de kap voor de hielen van de blind.
1: Oud Limburg komt de muziek. Dit is Platteweg Radio.

0: L.A.
1: Vlaardingen Radio.
2: Muziek in die moordertaal.
3: Doe nog een keer.
4: De beste, allerliefste mama, dat wetste. Dus tijdens als eerste op Nobel.

0: De Loesters naar Pladeweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Pladeweg Radio.

generade, står ni suffig langs de weg. Ze voelen zich belazerd door die heren met hun krijg. Met pendels naar het Brusjesheim.

Ons bosse hei en zand zijn voor een prikske opgekocht door de geheide speculant. Als Limburg toch een Limburg wou wie men in ons leedje zingt.

0: doen oesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veul in het water, een bad in het zand. Geen genul aan de kop en die schoppils in de handen. Het is goed vandaag, het is goed vandaag.
1: Paddenweg Radio.

Es ging, hab ich ein offen Auge für all, was schon war. Ich weiß doch alltid, wie es irgendwas gehabt zu tun war. Ich bin mit Sinn für Kunst und Lettere geboren. Und darum bin ich later Journalist geworden. Ich war als Journalist bedrievig und voll Aktie. Und dadurch kam ich all heel jung in der Redaktie. Toen heb ich mich bewust gespecialisiert. En alles op gebied van kunsten bestudeerd. Nu ben ik criticus van de gezet. Ik schreef de kunstrubriek in Tante Bet. En alles wat er in Remunje aan kunst passeert. Dat werd door mij van A tot Z bekritiseerd. Soms schreef ik goed en dan zei iedereen jokkiek. Ja, ja, de man de kind zijn zaakjes wel, de heet geliek. Maar als ik slecht schreef wat toch ogens kan gebeuren, dan is het een duivel los, dan moet je ze eens huren. Maar ik haal mijn schouwers op en denk, je kind me gert. Want ik ben de criticus van de gezet. Ik ben de meest getourmenteerde redacteur van Tante Bet.

Ik weet van Rembrandt, Tetter, Schoon en Fien van Kleuris. Van een modern schilderie wat achter en wat voor is. Vermix in kitsch en appel, twee dezelfde zaken. Waarvan ik leefs maar appelkitsel willen maken. Ik weet van Jonas dat er werkelijk heel groot is. Maar dat me doppen zachter kump nu dat er dood is. Ik heb Velasquez nooit zo heel erg gewaardeerd. Toen dat ik mij sigaren roken had geleerd. Ik ben de criticus van de Gezet. Ik schreef de kunstrubriek in Tante Bet. En alles wat er in Remunje aan kunst passeert. Dat werd door mij van A tot Z bekritiseerd. Soms schreef ik goed en dan zei iedereen, ja kijk, de man de kind zien zaken zwaal, die het geliek. Maar als ik slecht schreef wat er ook eens kan gebeuren, dan is het een duivel los, dan moet je ze eens horen. Maar ik hol mijn schouwers op en denk, je kind me get. Want ik ben de criticus van de Gezet. Ik ben de meest getourmenteerde redacteur van Tante Bette.

Wanneer Picasso zo'n een daag of teen op show is, dan weet ik zeker dat zijn periode blauw is. Van al het vrouwenvlees door Rubens os gegeven, zullen een slechter heel gaat wijken kunnen lijven. En als me zegt dat nu Cézanne weer je dat is, dan komt het meer omdat Suzanne niet in bad is. En lig bij mij het hoes, haar je gaat ongerein. Dan treuz ik mich met de gedachte aan Jan Steen. Ik ben de criticus van de gezet. Ik schreef de kunstrubriek in Tante Bet. En alles wat er in Remunian kunst passeert, dat werd door mich van A tot Z bekritiseerd. Soms schreef ik goed en dan zei iedereen, jokkie, ja ja, die man die kind zijn zaakjes wel, die heeft gelijk. Maar als ik slecht schreef wat er ook eens kan gebeuren, dan is het een duivel los, dan moet je ze eens huren. Maar ik hol mijn schouwers op en denk, je kent me het. Want ik ben de criticus van de gezet. Ik ben de meisgetourmanteerde redacteur van Tante Bet.

0: Sogar nicht kritisch en kunstzinnig door het leven. En nooit vergeet ik hier of daar een weg te geven. En als je ook eens over kunst gaat op wilt steken, dan kom ik gerens in een avond bij je spreken. Want op zo'n onderwerp hoef ik niet lang te blokken. Ik kwets ik sowieso heel zeker van de sokken. De kunst werd slecht betaald en dat is heel normaal. Maar ik als criticus, ik krieg mijn centen wel. Ik ben de criticus van de Gezet. Ik schrijf de kunstrubriek in Tante Bet. En alles wat er in Remeuil aan kunst passeert, dat werd door mij van A tot Z bekritiseerd. Soms schreef ik goed en dan zei iedereen, jokiek, ja, ja, de man de kind zien zaken zwaal, de het geliek. Maar als ik slecht schreef, wat toch ook eens kan gebeuren, dan is het een duivel los, dan moet je ze eens heuren. Maar ik hol mijn schouwers op en denk, je kent mij het. Want ik ben de criticus van de Gezet. Ik ben de meest getourmenteerde redacteur van Tante Bet.
1: Muziek in die moedertaal. Bladderweg Radio.

gezaten. Dat ging in een robbeliedop, bij die woorden aangedragen, dat ging door hij op. Kost een keertje niet betalen, maar opa lacht gepie. Lekker s'avonds, nooit zeer gezien, wat maakt.

0: De Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer, later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

wilde toen op tijd toch al gauw een mandje of 7, 8 serieus, zeg maar. En Jantje, nee Jan, Jan die speelde pas. Over Jan dus, en over meetjes kallen. En dat jonk hij altijd chance. Meneer mocht er nog kieken met de allerblauwste ogen van de ganse schoen.

0: räknet. Jan hei alles in de grip. Doe nog wel.
1: L1 Plattenweg Radio. Kijk op plattenweg.nl.

0: Gedichte over vuiger. Een citaat door de Beukske voor de meisjes uit de jaren 60.
1: Als je man voorstelt te paren, aanvaardt met nederigheid, maar houdt steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de man is besteed. En veel belangrijker is dan dat van jou, de vrouw. Als hij zijn hoogtepunt heeft bereikt, is een beetje gekreun van jouw kant

sit in de dash sinds gisteravond. Ik ben klaar om te vertrekken. Het is holles weer, wat zou ik hier zeggen?

al helemaal je memme. Jij zou de tijger in mijn tank wel kunnen temmen. Maar jij moest zo nodig met die zwijnenkop van een Frankie gaan lopen. Als die wist tot ik op je val, dan gaat die wiekser me slopen. Net wie de brakken op zijn bedrijf.

0: de Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

dan wil ik weer terug naar mijn eigen stad. En ene keer hebben ze me gefilmd in Hollywood in een filmstudio. Dat leek heel gek, maar ik moet zeggen, dat was ook zo. Ik heb gewerkt, gewerkt, tot het werk voor gedaan. Toen dacht ik, stik toch, Hollywood.

0: Limburg Radio.
1: De Limburgse taal staat hier centraal.
2: En het gras van de wei, een verzamelgevriend.

0: Doen oesters naar Pladdeweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek

Het is duister en kijk, ze krup op mijn shoot. Ach, ze is nog zo klein, maar och, zie we het snel goed. En dan denk ik aan hem en wat er mij heet

0: De Loesters naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

dich. Die Wut, die Moran, gar nicht immer. Der Berg von Hummus und Ungerbuchse. Ze wringt de grüsch van de koele de wijs. En de pastoor is gister langs geweest. Er is hier vast nog wel een plekje in dit nest. Hun lakens in de witste in de straat. Ze zijn de witste van de ganse kolonie. En wat heeft ze gebutteld? Grutsch op die lakens, kiek ze door is hangen op een rie. Netjes.

0: luistert naar Plattenweg Radio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Via de app en online. De Limburgse taal centraal. Dit is Plattenweg Radio.

Hey pap, ik ben het. Wie geeft het dich? Wie voelt ze dich? En dan zei hij dat het allemaal niet moet. Hij zit toch gevangen in zijn eigen wereld. Wat is er gebeurd met mijn held?

Net van vroeger een dorp of een stad die dicht in een hele hoop zit. Door spielen zes kink in de negen klingweld, de bekker kom nog met het beeld. Voor de rinnen is het hele of kerk

geluk van die jeugd geeft ze later pas hier. Dus eigenlijk is ze immer te laat. Mij biste dan ergens en het woord vroeger vult als de gans het verhalen paraat. Toen dronk ze nog ranja en ginne jus d'orange, hing boterham boet op de voers. Met de vaste dan oudste gaar ginne snoep, mij stopte dat braaf in een douche.

Ikzelf ben van Heerle, van de Heksenberg. Vuurkinger doet het paradies op deze eerd. Vergongen naar de Mullenberg.

0: Bladderweg Radio.
1: De schepen van ijs, die zaten in te blenken, om voor een groot probleem een oplossing te bedenken.

berg op en zaten eensgezind. Hun hengt tegen de kerk op, ze duwde volle kracht. De kerkje stond erg stevig, ze helen zich dat doe. De ganse dag mee bezig, de schepen van ijs. Die waren niet vergeten, om je dat al voor. De laag staat nu te meten, de einde meende dat. De kerk al kort dat wie

weten en lachte voor de kerk. Voor de ganse breedte een kamezelks neer. Hij is een soort van baken, zo kosten ze dan zien of ze wel echt voorgoed gaan maken. Nu komt er een werkman, de kerkentrap naar boven en zoog de kamezel, maar geen woord van zijn oren. Hij bedacht zich niet, het wou maar in een armen en om de klei aan met om zijn kengekjes te

0: Dit is Plattenweg Radio.
1: Ik kijk niet meer naar het journaal. Hoef niet meer te weten wat er steeds gebeurt. Ik luister ook niet meer naar het nu.